goud voor de hemendag. São os olhos, são as asas, cabelos de alforraia.